DHB. Volgens diverse bronnen schrapt premier De Wever de geplande BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstel. De Franstalige liberalen van MR, die zich bleven verzetten tegen een hogere BTW als mogelijke oplossing, lijken zo hun slag thuis te halen. Ook zou de regering zich voorlopig beperken tot het uitwerken van de begroting voor volgend jaar en niet tot 2029, zoals eerst was voorzien. De Wever wil al over enkele dagen een akkoord hebben over een eerste pakket maatregelen die goed zouden zijn voor 4 van de benodigde 10 miljard euro. De premier heeft het voorstel al besproken met de vicepremiers, maar reacties zijn er nog niet. De derdejaarsscholier die maandag met een jachtgeweer schoot op zijn directeur en een lerares in Aubagne in Zuid-Frankrijk, wilde naar eigen zeggen wraak nemen voor pesterijen door zowel klasgenoten als leerkrachten. Dat meldt het Franse antiterreurparket na verhoor van de tiener. De schutter heeft de feiten intussen bekend. Hij ontkent wel dat hij iemand wilde doden. Het parket meldde eerder dat de jongen van 14 aanhanger is van een online community die dweept met massamoorden. Een voormalig aankoper bij brandweerzone Kempen krijgt een celstraf met uitstel en bijna 3000 euro geldboete omdat hij materiaal voor eigen gebruik aankocht op kosten van zijn werkgever. Het ging onder meer om een laptop, camera's en gereedschap. De man vervalste facturen en data op de bestelbon om zijn misbruik te camoufleren. De rechter bevond hem schuldig aan 39 feiten van fraude en oplichting. Hij moet het brandweerkorps ook een fikse schadevergoeding betalen. En in Denemarken moet een Belgisch koppel naar de cel wegens drugsmokkel. Een man van 36 en vrouw van 29 bleken bij een grenscontrole in april 35 kilo speed te vervoeren in de wagen. De man reed bovendien onder invloed van drugs. Hij krijgt 10 jaar cel, de vrouw 12, omdat ze niet wilde meewerken met het onderzoek. De twee moeten hun straf uitzitten en daarna het land verlaten. De nacht is licht bewolkt, maar droog bij minimaal niet boven 10 graden. Daarna volgt weer een zachte dag met geregeld opklaringen en opnieuw 20 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.

THAB. Volgens diverse bronnen schrapt premier De Wever de geplande BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstel. De Franstalige liberalen van MR, die zich bleven verzetten tegen een hogere BTW als mogelijke oplossing, lijken zo hun slag thuis te halen. Ook zou de regering zich voorlopig beperken tot het uitwerken van de begroting voor volgend jaar en niet tot 2029, zoals eerst was voorzien. De Wever wil al over enkele dagen een akkoord hebben over een eerste pakket maatregelen die goed zouden zijn voor 4 van de benodigde 10 miljard euro. De premier heeft het voorstel al besproken met de vicepremiers, maar reacties zijn er nog niet. De derdejaarsscholier die maandag met een jachtgeweer schoot op zijn directeur en een lerares in Aubagne in Zuid-Frankrijk, wilde naar eigen zeggen wraak nemen voor pesterijen door zowel klasgenoten als leerkrachten. Dat meldt het Franse antiterreurparket na verhoor van de tiener. De schutter heeft de feiten intussen bekend. Hij ontkent wel dat hij iemand wilde doden. Het parket meldde eerder dat de jongen van 14 aanhanger is van een online community die dweept met massamoorden. Een voormalig aankoper bij brandweerzone Kempen krijgt een celstraf met uitstel en bijna 3000 euro geldboete omdat hij materiaal voor eigen gebruik aankocht op kosten van zijn werkgever. Het ging onder meer om een laptop, camera's en gereedschap. De man vervalste facturen en data op de bestelbon om zijn misbruik te camoufleren. De rechter bevond hem schuldig aan 39 feiten van fraude en oplichting. Hij moet het brandweerkorps ook een fikse schadevergoeding betalen. En in Denemarken moet een Belgisch koppel naar de cel wegens drugsmokkel. Een man van 36 en vrouw van 29 bleken bij een grenscontrole in april 35 kilo speed te vervoeren in de wagen. De man reed bovendien onder invloed van drugs. Hij krijgt 10 jaar cel, de vrouw 12, omdat ze niet wilde meewerken met het onderzoek. De twee moeten hun straf uitzitten en daarna het land verlaten. De nacht is licht bewolkt, maar droog bij minimaal niet boven 10 graden. Daarna volgt weer een zachte dag met geregeld opklaringen en opnieuw 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffeur La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffeur La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffeur La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

DHB. Volgens diverse bronnen schrapt premier De Wever de geplande BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstel. De Franstalige liberalen van MR, die zich bleven verzetten tegen een hogere BTW als mogelijke oplossing, lijken zo hun slag thuis te halen. Ook zou de regering zich voorlopig beperken tot het uitwerken van de begroting voor volgend jaar en niet tot 2029, zoals eerst was voorzien. De Wever wil al over enkele dagen een akkoord hebben over een eerste pakket maatregelen die goed zouden zijn voor 4 van de benodigde 10 miljard euro. De premier heeft het voorstel al besproken met de vicepremiers, maar reacties zijn er nog niet. De derdejaarsscholier die maandag met een jachtgeweer schoot op zijn directeur en een lerares in Aubagne in Zuid-Frankrijk, wilde naar eigen zeggen wraak nemen voor pesterijen door zowel klasgenoten als leerkrachten. Dat meldt het Franse antiterreurparket na verhoor van de tiener. De schutter heeft de feiten intussen bekend. Hij ontkent wel dat hij iemand wilde doden. Het parket meldde eerder dat de jongen van 14 aanhanger is van een online community die dweept met massamoorden. Een voormalig aankoper bij brandweerzone Kempen krijgt een celstraf met uitstel en bijna 3000 euro geldboete omdat hij materiaal voor eigen gebruik aankocht op kosten van zijn werkgever. Het ging onder meer om een laptop, camera's en gereedschap. De man vervalste facturen en data op de bestelbon om zijn misbruik te camoufleren. De rechter bevond hem schuldig aan 39 feiten van fraude en oplichting. Hij moet het brandweerkorps ook een fikse schadevergoeding betalen. En in Denemarken moet een Belgisch koppel naar de cel wegens drugsmokkel. Een man van 36 en vrouw van 29 bleken bij een grenscontrole in april 35 kilo speed te vervoeren in de wagen. De man reed bovendien onder invloed van drugs. Hij krijgt 10 jaar cel, de vrouw 12, omdat ze niet wilde meewerken met het onderzoek. De twee moeten hun straf uitzitten en daarna het land verlaten. De nacht is licht bewolkt, maar droog bij minimaal niet boven 10 graden. Daarna volgt weer een zachte dag met geregeld opklaringen en opnieuw 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: DHT-AB. Op de E40 in Aalten is dinsdagochtend een zwaar verkeersongeval gebeurd waarbij 6 voertuigen betrokken waren. Het voertuig dat het ongeval veroorzaakte stond stil op de middenstrook. De bestuurster, een Franse vrouw, bleek bij aankomst van de politie spoorloos. Achteraf bleek ze te veel gedronken te hebben. Hulpverleningszone Zuidoost lanceert de campagne Wat te doen na een brand. Slachtoffers krijgen een folder met praktische informatie over wat ze moeten doen na een woningbrand. Er is ook een nieuwe webpagina waar de slachtoffers informatie vinden. De hulpverleningszone Zuidoost werkt met meer dan 400 brandweermensen en die werken in de omgeving van Aalst, Denderleeuw, Erpenmeren, Geraardsbergen, Haaltert, Lede en Ninove. De Tielse slager Joran Delbare ontving maandag in het Egmond Paleis in Brussel opnieuw een nationale onderscheiding voor zijn ambachtelijk vakmanschap. Net als in 2022 werd hij bekroond als 5e beste slager van België. De erkenning komt er naar aanleiding van een nieuwe editie van de meesterschapswedstrijden. 4 gerenommeerde door de overheid erkende competities die georganiseerd worden door de verschillende vakverenigingen. Foire du Vin, de jaarlijkse wijnbeurs, strijkt van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober opnieuw neer in het fabriekspand in Roeselare. De beurs vindt ondertussen voor de 22e keer plaats. Met de feestdagen in het vooruitzicht, ideaal om heel wat topwijnen te ontdekken. Zo'n 40 exposanten zullen er aanwezig zijn. De Brugse politierechter heeft een man van 26 veroordeeld voor het veroorzaken van een verkeersongeval onder invloed. De man verloor vorig jaar de controle over het stuur van zijn voertuig in de Astridlaan in Brugge, waar hij tegen een woning belandde. Hij wil alle schade vergoeden en dat is er wel wat, zo klonk het bij de verdediging. De man werd veroordeeld tot een boete van €1.600, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 60 dagen, waarvan 45 met uitstel. Het college van burgemeester en schepenen in Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad om de vergunningen tijdelijk te schorsen.
1: Ons regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
4: Een hele goede morgen, Radio Meteor.
5: Studio Isegem.

Goedemorgen, beste luisteraars, hier in België en in Nederland. Welkom in de ochtend, ochtendstond met 1 uur lang Hit Radio. Dit om jullie wakker te maken. Je hoorde Sample en Gimme the Light. Ik neem je zo meteen mee naar 1992. Ze is er helaas ook niet meer, al een tijdje. Ze had een hit in 1992, Jasmin Twijfels.

spijtig genoeg veel te vroeg van ons heen gegaan. Jasmin met Twijfels uit het jaar 1992.

dit was muziek uit 1996. Je hoorde de Smashing Pumpkins met 1979. Even naar het jaar 2004 nu met de groep The Killers. Somebody Told Me.

Bent u onderweg met de auto? Rij voorzichtig. Bent u aan de ontbijttafel? Eet smakelijk en geniet van jullie kopje koffie. Even naar Nederland, nu naar die oranje hitparade van de maand oktober van het jaar 2024. Een kleine 2 jaar terug in de tijd met Yves Berendsen en Emma Heesters. Alleen met jou.

Dit was de groep The Script met My Arms All Open uit het jaar 2018. Even naar het jaar 2025, nu een jaartje terug in de tijd, met muziek uit die Vlaamse hitparade. Hier komt Wem Soetar met Als We Gaan Dansen.

7 jaar terug in de tijd met de Certain Animals, Younger Than Now. We zijn toegekomen aan onze promo-artiesten en de eerste die eraan komt kwam binnen op 3 augustus 2026 natuurlijk. Ik heb het over Piet Raket en John Cannon, Zweet.

Rakat en John Cannon, Zweet. Het ging over een frikadel, dit lied. De volgende promo-artiest kwam binnen op 13 augustus 2026. De Wild Rangers met Hunters.

The World Rangers met Hunters. Het volgende promo-nummer kwam binnen in de maand september 2026. Suzy Marel met Tot de Morgen Lacht.

De nieuwe van Suzy Marel, Tot de morgen lacht. Naar de Europese hitparade nu van de maand augustus. Hungel en Imal Angel samen met Ultranate.

0: uit de Vlaamse hitparade van de maand juli 2026 hoorde je de muziek van Gene Thomas, Chameleon.
1: Keeping it real, son.
2: That's right.
1: The shining star. You're my shining star, girl.

Zo, beste luisteraars, hier in België en in Nederland. We gaan terug stellen, maar zeker naar het einde van dit programma. U kon luisteren naar 1 uur lang Hit Radio in de ochtend. We mochten terug jullie wakker maken. Dit was nog Mariah Carey, Fiat ODB Fantasy uit 1995. Ga je groeten met onder andere deze hier van Snoop Dogg, Fiat Farrell. Drop It Like It's Hot uit het jaar 2004.

0: Op de E40 in Aalten is dinsdagochtend een zwaar verkeersongeval gebeurd waarbij 6 voertuigen betrokken waren. Het voertuig dat het ongeval veroorzaakte stond stil op de middenstrook. De bestuurster, een Franse vrouw, bleek bij aankomst van de politie spoorloos. Achteraf bleek ze te veel gedronken te hebben. Hulpverleningszone Zuidoost lanceert de campagne Wat te doen na een brand. Slachtoffers krijgen een folder met praktische informatie over wat ze moeten doen na een woningbrand. Er is ook een nieuwe webpagina waar de slachtoffers informatie vinden. De hulpverleningszone Zuidoost werkt met meer dan 400 brandweermensen en die werken in de omgeving van Aalst, Denderleeuw, Erpenmeren, Geraardsbergen, Haaltert, Lede en Nienhoven. De Tielse slager Joran Delbare ontving maandag in het Egmond Paleis in Brussel opnieuw een nationale onderscheiding voor zijn ambachtelijk vakmanschap. Net als in 2022 werd hij bekroond als 5e beste slager van België. De erkenning komt er naar aanleiding van een nieuwe editie van de meesterschapswedstrijden, 4 gerenommeerde door de overheid erkende competities die georganiseerd worden door de verschillende vakverenigingen. Foire du Vin, de jaarlijkse wijnbeurs, strijkt van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober opnieuw neer in het fabriekspand in Roeselare. De beurs vindt ondertussen voor de 22e keer plaats. Met de feestdagen in het vooruitzicht, ideaal om heel wat topwijnen te ontdekken. Zo'n 40 exposanten zullen er aanwezig zijn. De Brugse politierechter heeft een man van 26 veroordeeld voor het veroorzaken van een verkeersongeval onder invloed. De man verloor vorig jaar de controle over het stuur van zijn voertuig in de Astridlaan in Brugge, waar hij tegen een woning belandde. Hij wil alle schade vergoeden en dat is er wel wat, zo klonk het bij de verdediging. De man werd veroordeeld tot een boete van €1.600, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 60 dagen, waarvan 45 met uitstel. Het college van burgemeester en schepenen in Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad om de vergunningen tijdelijk te schorsen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Larrois, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Larrois ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure Larrois. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: DAB. Europa onderzoekt veel meer aankopen van schoollaptops in Vlaanderen dan eerst gedacht. Dat zegt onderwijsminister Zuhaldemir. Bij al zeker 2500 bestellingen zijn de regels rond overheidsopdrachten overtreden. Maar nu blijkt dat het er bijna 4000 zijn. De laptops zijn aangekocht onder Ben Weitz met Europese steun. Maar mogelijk vordert Europa dat geld terug. Minister De Meer heeft eerder al geld opzij gezet voor als het zover komt. Het parket van Limburg onderzoekt een grote vechtpartij afgelopen dinsdag na schooltijd in Mazeik. Daar gaan beelden van rond op sociale media. Vier jongeren vallen daarbij een slachtoffer aan. De politie is nu naar hen op zoek. Het zouden wel geen leerlingen zijn van de middelbare school in Mazeik. De verbinding met het Starlink-internet van technologiebedrijf SpaceX in Oekraïne is weer beter, maar nog niet optimaal. Volgens topman Elon Musk van SpaceX is het wel de Amerikaanse regering die het militaire deel van het netwerk in Oekraïne beheert. Oekraïne is er afhankelijk van om Russische aanvallen te onderscheppen. Dat gebeurde deze week niet. President Zelensky voelt zich verraden.
1: A lot of different surprises on which you can't count when you have freedom, partnership, and we count on partnership with the United States. We just want to be very honest, very clear, and be strong.
0: Zelensky is in Londen, morgen komt hij naar de Europese top in Brussel. Koning Philip zal hem daar ook ontvangen. In de Champions League voetbal heeft Aston Villa Turkse Fenerbahçe van Romelu Lukaku overtuigend opzij gezet. 6-0. De grootste zege voor Aston Villa ooit in de Champions League. Trainer Unai Emery.
2: Fantastic night, fantastic. Champions League is the competition where we can feel comfortable and competing in the direction we did today.
0: Romelu Lukaku viel in halfweg de tweede helft, maar kon het hij dus niet keren. Real Madrid versloeg AS Roma, draaide een 3-1 achterstand om naar 3-4 winst. En Manchester City ging thuis onderuit tegen Paris Saint-Germain met 2-4. We krijgen een mooie dag met veel zon en temperaturen rond 21 graden. Morgen overwegend droog, het is dan 19 graden. Later op de dag wel meer kans op regen. In het weekend nog meer regenkansen en frisser.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Een hele goede morgen, Radio Meteor.
3: Dit is Ochtendstond met Rob van As.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrans. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering, dat is er om 9 uur. En Eclipse TV in beweging, aflevering 11, dat is er om 9:45. De Flying Doctors die zijn er ook vandaag weer. En dat om 10 uur en 4:55 deze namiddag. Het tweede seizoen van Borgen is er om 10:50. En Sterrenwensochtend, dat is er om 10:50. Dan zijn er ook huisgenoten deze middag om 12 uur. En clips à la carte zijn er om 11:50. Comedy, dat is er om 12:30. En Fame, daar kan je van genieten om 1 uur. Yesterday met Johan Persijn is er om 11:50. En Johan en de Alverman is er om 11:50. The Great Roberts, dat is een film, is er om 3 uur. En de Lucy Show is er om 16:55. Sterrenwensenavond is er om 17:45. En de Dingen des Levens met aflevering 14.337 is er om 17:50. Mooi en Medogeloos met aflevering 9546 is er om 18:55. En Op Bezoek met Westkust Natuurreservaten, dat is er om 7 uur. En Op Bezoek met haar, het Zwarte Goud, is er om 19:55. Laza is er ook nog vanavond en dat om 19:55.

0: Europa onderzoekt veel meer aankopen van schoollaptops in Vlaanderen dan eerst gedacht. Dat zegt onderwijsminister Zuhal Demir. Bij al zeker 2500 bestellingen zijn de regels rond overheidsopdrachten overtreden. Maar nu blijkt dat het er bijna 4000 zijn. De laptops zijn aangekocht onder Ben Weitz met Europese steun. Maar mogelijk vordert Europa dat geld terug. Minister Demir heeft eerder al geld opzij gezet voor als het zover komt. Het parket van Limburg onderzoekt een grote vechtpartij afgelopen dinsdag na schooltijd in Mazeik. Daar gaan beelden van rond op sociale media. Vier jongeren vallen daarbij een slachtoffer aan. De politie is nu naar hen op zoek. Het zouden wel geen leerlingen zijn van de middelbare school in Mazeik. De verbinding met het Starlink-internet van technologiebedrijf SpaceX in Oekraïne is weer beter, maar nog niet optimaal. Volgens topman Elon Musk van SpaceX is het wel de Amerikaanse regering die het militaire deel van het netwerk in Oekraïne beheert. Oekraïne is er afhankelijk van om Russische aanvallen te onderscheppen. Dat gebeurde deze week niet. President Zelensky voelt zich verraden.
1: A lot of different surprises on which you can't count when you have freedom, partnership, and we count on partnership with the United States. We just want to be very honest, very clear, and be strong.
0: Zelensky is in Londen, morgen komt hij naar de Europese top in Brussel. Koning Philip zal hem daar ook ontvangen. In de Champions League voetbal heeft Aston Villa Turkse Fenerbahçe van Romelu Lukaku overtuigend opzij gezet. 6-0. De grootste zege voor Aston Villa ooit in de Champions League. Trainer Unai Emery.
2: Fantastic night, fantastic. Champions League is the competition where we can feel comfortable and competing in the direction we did today.
0: Romelu Lukaku viel in halfweg de tweede helft, maar kon het hij dus niet keren. Real Madrid versloeg AS Roma, draaide een 3-1 achterstand om naar 3-4 winst. En Manchester City ging thuis onderuit tegen Paris Saint-Germain met 2-4. We krijgen een mooie dag met veel zon en temperaturen rond 21 graden. Morgen overwegend droog, het is dan 19 graden. Later op de dag wel meer kans op regen. In het weekend nog meer regenkansen en frisser.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: DHT-AB. Op de E40 in Aalten is dinsdagochtend een zwaar verkeersongeval gebeurd waarbij 6 voertuigen betrokken waren. Het voertuig dat het ongeval veroorzaakte stond stil op de middenstrook. De bestuurster, een Franse vrouw, bleek bij aankomst van de politie spoorloos. Achteraf bleek ze te veel gedronken te hebben. Hulpverleningszone Zuidoost lanceert de campagne Wat te doen na een brand. Slachtoffers krijgen een folder met praktische informatie over wat ze moeten doen na een woningbrand. Er is ook een nieuwe webpagina waar de slachtoffers informatie vinden. De hulpverleningszone Zuidoost werkt met meer dan 400 brandweermensen en die werken in de omgeving van Aalst, Denderleeuw, Erpenmeren, Geraardsbergen, Haaltert, Lede en Nienhoven. De Tielse slager Joran Delbare ontving maandag in het Egmond Paleis in Brussel opnieuw een nationale onderscheiding voor zijn ambachtelijk vakmanschap. Net als in 2022 werd hij bekroond als 5e beste slager van België. De erkenning komt er naar aanleiding van een nieuwe editie van de meesterschapswedstrijden. 4 gerenommeerde door de overheid erkende competities die georganiseerd worden door de verschillende vakverenigingen. Foire du Vin, de jaarlijkse wijnbeurs, strijkt van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober opnieuw neer in het fabriekspand in Roeselare. De beurs vindt ondertussen voor de 22e keer plaats. Met de feestdagen in het vooruitzicht, ideaal om heel wat topwijnen te ontdekken. Zo'n 40 exposanten zullen er aanwezig zijn. De Brugse politierechter heeft een man van 26 veroordeeld voor het veroorzaken van een verkeersongeval onder invloed. De man verloor vorig jaar de controle over het stuur van zijn voertuig in de Astridlaan in Brugge, waar hij tegen een woning belandde. Hij wil alle schade vergoeden en dat is er wel wat, zo klonk het bij de verdediging. De man werd veroordeeld tot een boete van €1.600, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 60 dagen, waarvan 45 met uitstel. Het college van burgemeester en schepenen in Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad om de vergunningen tijdelijk te schorsen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regio-bijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

West Express vertrok vandaag in Australië. Ja, ook daar vertrekt de trein wel eens. Welkom in een nieuwe aflevering. We begonnen met Down Under van de Man at Work. Deze ken je beslist ook nog. Dan en het verhaal van Gloria.

Nog een keer, jongens. Dan met de spellingsles van GLOLII, Gloria. Duet van Wiltura, samen met Dana Winner. Het staat in de sterren geschreven.

In de ghetto, Elvis Presley. Zo dadelijk ben je terug met The Who and My Generation. Maar eerst nog Julio Iglesias. Hier is hij nog eens met Quiereme Mucho.

Aretha Franklin en George Michael, I knew you were waiting for me. Dit is vooral degene die geen auto rijden. Doe je ogen eens dicht. Doe je ogen dicht. En luister naar The Righteous Brothers.

Bring back that love and feeling. Je hoorde de Righteous Brothers. Een van de laatste voor vandaag. Sutherland Brothers and Quiver. The Arms of Mary.

0: laat je nog even rusten in de armen van Mary. Neem je afscheid en dank je voor het luisteren naar de West-Express. Morgen zijn we er weer, voor een laatste keer deze week. Ik laat je voor vandaag met Wham en die Had You Valen.
1: Dit was West-Express. Samenstelling en presentatie Mike West. Graag tot een volgende West-Express.

ADHD. 7 op de 10 mensen die al jaarlang dagelijks een maagzuurremmer slikken, kunnen daar op een veilige manier mee stoppen. Een nieuwe grootschalige studie van het UZ Leuven toont dat aan. Ruim 600 patiënten namen eraan deel. Veel mensen die onder begeleiding van een arts hun medicatie afbouwen, hebben een jaar later geen of nauwelijks nog maagklachten. Ons land is al jaren koploper in Europa als het gaat om het gebruik van maagzuurremmers. Het overmatige gebruik kost ons jaarlijks zo'n 120 miljoen euro. Bovendien kunnen maagzuurremmers allerlei bijwerkingen veroorzaken. Speurders zijn binnengevallen op verschillende plaatsen in Brussel en in Vlaams en Waals-Brabant in het kader van een onderzoek naar witwasoperaties. Die houden mogelijk verband met de Congolese president Félix Tshisekedi. Vorig jaar dienden verschillende Congolese partijen een klacht in tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk om welke familieleden het precies gaat. In de Turkse stad Istanbul hebben overstromingen aan 2 mensen het leven gekost. Een jongen van 14 werd meegesleurd door het water en belandde in een diepe put. Ook een man van 34 werd meegesleurd toen hij een straat wilde oversteken. Hij kwam zwaar ten val en overleed in het ziekenhuis. De brandweer kreeg meer dan 1000 noodoproepen. Vandaag blijven alle scholen in Istanbul uit voorzorg gesloten. Het heeft opnieuw gebrand op een schip in de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Het incident deed zich voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. Dat wordt nog onderzocht. Er waren 17 mensen aan boord. De voorbije dagen zijn al verschillende schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. We krijgen opnieuw een vrij zonnige en zeer zachte dag voor de tijd van het jaar. Het kwik kan oplopen tot 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt. Na de middag gaat het regenen bij een graad of 20.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Larrois, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Larrois ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Larrois. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Ja, dat was Noordkaap met zoals een mooi verhaal. Goedemorgen luisteraars, welkom hier in het programma Meteor Mitch tussen 11 en 12 op Radio Meteor. Vandaag hebben we een aantal mensen die we in de spotlight willen plaatsen en die jarig zijn. Met name Sandra Kim, Ingeborg, Chris de Burg, Richard Carpenter, Tito Jackson, Genuine en Jesse Ware. We hebben ook een opkikkertje en enkele nieuwsfeitjes uit het verleden, meer bepaald dus op 15 oktober. Maar muziek, ja, dat zijn we toch altijd verplicht.

In een wereld vol ruis is een positieve stem op de radio als een goed gesprek met een oude vriend. Het verbindt, verwarmt en verlicht. En dat proberen we ook een beetje te doen met Meteor.

Weet je dat vandaag 15 oktober Sandra Kim jarig is? De Belgische zangeres die in 1986 geschiedenis schreef door als jongste winnares ooit het Eurovisie Songfestival te winnen met J'aime la vie. We luisteren even naar een Engelstalig nummer van haar, Take Me As I Am.

We hebben nog een Vlaamse zangeres die op 15 oktober jarig is. Met name Ingeborg, die we allemaal kennen. Het is een Vlaamse zangeres en tv-persoonlijkheid die we allemaal kennen van Door de Wind, Verlangen met Clouseau enzovoort. We luisteren even naar Als dat gebeurt.

En weet je wie vandaag nog jarig is? Chris de Burg, die is vandaag ook jarig. De 77-jarige Brits-Ierse zanger en songwriter, die is vandaag jarig en die we allemaal kennen van Lady in Red. We luisteren even naar een ander nummer van hem, met name Missing You.

The Carpenters. Je kent ze wel. Een van de belangrijke figuren daarin is Richard Carpenter. De 79-jarige muzikant. En hij was ook arrangeur van het iconische duo van The Carpenters. En we kennen ze allemaal van de nummers Close to You en Top of the World.

Ja, we hebben vandaag nog een jarige, het kan niet op, namelijk Tito Jackson. Je weet wel van de legendarische Jacksons. Lid dus van de formatie de Jackson 5, die we allemaal kennen van ABC en I Want You Back.

wat internationale zangers vandaag jarig. Genuine, een R&B-zanger die in de jaren 90 een wereldhit scoorde met Pony. We gaan even luisteren naar hem.

0: Damn. I'm sick of being alone.
1: Als laatste voor vandaag die jarig is, Jessie Ware, een pop- en R&B-zangeres die we misschien allemaal kennen van Say You Love Me and Free Yourself.

0: halve kant.
1: Op 15 oktober 1944 Antwerpen bevrijd werd, tijdens de Tweede Wereldoorlog steken Canadese bevrijdingstroepen het Albertkanaal over bij Schoten in de strijd om de regio rond Antwerpen te bevrijden. Amen.

15 oktober 2003. China stuurt eerste mens in de ruimte toe. Met de lancering van de Chenzhou 5 wordt China na de Sovjet-Unie en ook na de VS het derde land ter wereld dat op eigen kracht een mens in de ruimte brengt.

Ja, voor mij zit het er voor vandaag weer op. We maken afspraak voor volgende woensdag tussen 11 en 12. En uiteraard ook donderdag, zelfde tijdstip. Nog veel luisterplezier met Rob van As en smakelijk eten. Dag.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: Op de E40 in Aalten is dinsdagochtend een zwaar verkeersongeval gebeurd waarbij 6 voertuigen betrokken waren. Het voertuig dat het ongeval veroorzaakte stond stil op de middenstrook. De bestuurster, een Franse vrouw, bleek bij aankomst van de politie spoorloos. Achteraf bleek ze te veel gedronken te hebben. Hulpverleningszone Zuidoost lanceert de campagne Wat te doen na een brand. Slachtoffers krijgen een folder met praktische informatie over wat ze moeten doen na een woningbrand. Er is ook een nieuwe webpagina waar de slachtoffers informatie vinden. De hulpverleningszone Zuidoost werkt met meer dan 400 brandweermensen en die werken in de omgeving van Aalst, Denderleeuw, Erpenmeren, Geraardsbergen, Haaltert, Lede en Ninove. De Tielse slager Joran Delbare ontving maandag in het Egmond Paleis in Brussel opnieuw een nationale onderscheiding voor zijn ambachtelijk vakmanschap. Net als in 2022 werd hij bekroond als 5e beste slager van België. De erkenning komt er naar aanleiding van een nieuwe editie van de meesterschapswedstrijden, 4 gerenommeerde door de overheid erkende competities die georganiseerd worden door de verschillende vakverenigingen. Foire du Vin, de jaarlijkse wijnbeurs, strijkt van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober opnieuw neer in het fabriekspand in Roeselare. De beurs vindt ondertussen voor de 22e keer plaats. Met de feestdagen in het vooruitzicht, ideaal om heel wat topwijnen te ontdekken. Zo'n 40 exposanten zullen er aanwezig zijn. De Brugse politierechter heeft een man van 26 veroordeeld voor het veroorzaken van een verkeersongeval onder invloed. De man verloor vorig jaar de controle over het stuur van zijn voertuig in de Astridlaan in Brugge, waar hij tegen een woning belandde. Hij wil alle schade vergoeden en dat is er wel wat, zo klonk het bij de verdediging. De man werd veroordeeld tot een boete van €1.600, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 60 dagen, waarvan 45 met uitstel. Het college van burgemeester en schepenen in Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad om de vergunningen tijdelijk te schorsen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 1.

In Brussel is een Europese top begonnen. De staats- en regeringsleiders bespreken onder meer de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Maar ook de miljarden aan bevroren Russische tegoeden bij Euroclear komen opnieuw ter sprake. De Oekraïnse president Zelensky is voor de gelegenheid ook in Brussel. De koning ontvangt hem vanmiddag op het paleis. Zelensky wil ook een onderhoud met premier De Wever. De top duurt 2 dagen. Bij farmareus GSK hebben werknemers vanmorgen de sites in Waver en Rixonsaar geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de geplande herstructurering. Gisteren raakte bekend dat bij GSK meer dan 1200 banen op de tocht staan. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Het bedrijf stelt zo'n 8500 mensen te werk. In Mexico zijn nu al 8 doden gevallen door noodweer. 2 mensen zijn nog vermist. De westkust van Mexico werd de voorbije dagen getroffen door verschillende tropische stormen. Die veroorzaakten zware regenval en overstromingen. Gisteren konden hulpverleners nog 32 mensen in veiligheid brengen met een helikopter. Bij ons is het zonnig met af en toe wat wolken bij een zeer aangename 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt, na de middag gaat het regenen. We halen dan een graad of 20. Het weekend wordt gevoelig frisser met kans op buien.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
1: Niet dagelijks met Rob van As.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Op de E40 in Aalten is dinsdagochtend een zwaar verkeersongeval gebeurd waarbij 6 voertuigen betrokken waren. Het voertuig dat het ongeval veroorzaakte stond stil op de middenstrook. De bestuurster, een Franse vrouw, bleek bij aankomst van de politie spoorloos. Achteraf bleek ze te veel gedronken te hebben. Hulpverleningszone Zuidoost lanceert de campagne Wat te doen na een brand. Slachtoffers krijgen een folder met praktische informatie over wat ze moeten doen na een woningbrand. Er is ook een nieuwe webpagina waar de slachtoffers informatie vinden. De hulpverleningszone Zuidoost werkt met meer dan 400 brandweermensen en die werken in de omgeving van Aalst, Denderleeuw, Erpenmeren, Geraardsbergen, Haaltert, Lede en Nienhoven. De Tielse slager Joran Delbare ontving maandag in het Egmond Paleis in Brussel opnieuw een nationale onderscheiding voor zijn ambachtelijk vakmanschap. Net als in 2022 werd hij bekroond als 5e beste slager van België. De erkenning komt er naar aanleiding van een nieuwe editie van de meesterschapswedstrijden. 4 gerenommeerde door de overheid erkende competities die georganiseerd worden door de verschillende vakverenigingen. Foire du Vin, de jaarlijkse wijnbeurs, strijkt van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober opnieuw neer in het fabriekspand in Roeselare. De beurs vindt ondertussen voor de 22e keer plaats. Met de feestdagen in het vooruitzicht, ideaal om heel wat topwijnen te ontdekken. Zo'n 40 exposanten zullen er aanwezig zijn. De Brugse politierechter heeft een man van 26 veroordeeld voor het veroorzaken van een verkeersongeval onder invloed. De man verloor vorig jaar de controle over het stuur van zijn voertuig in de Astridlaan in Brugge, waar hij tegen een woning belandde. Hij wil alle schade vergoeden en dat is er wel wat, zo klonk het bij de verdediging. De man werd veroordeeld tot een boete van €1.600, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 60 dagen, waarvan 45 met uitstel. Het college van burgemeester en schepenen in Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad om de vergunningen tijdelijk te schorsen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

Lotte Kopecky heeft goud veroverd op het WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Onze toprenster is voor de derde keer wereldkampioen in de afvallingskoers. Ze liet in de laatste ronde de Japanse Yumi Kajihara achter zich. Het is al de zevende wereldtitel voor Lotte Kopecky op de piste. In Vlaanderen zijn twee patiënten overleden bij wie het West-Nijl-virus was vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Tot nog toe zijn hier 14 besmettingen bevestigd. De meeste mensen die het virus oplopen worden niet ziek of krijgen hooguit griepachtige symptomen. Ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen meer kans op ernstige complicaties. De twee dodelijke slachtoffers behoorden tot die risicogroepen. In de Duitse stad Essen is een gevangene van 34 ontsnapt tijdens een doktersbezoek. Twee gemaskerde mannen overmeesterden de twee cipiers die hem begeleidden. Ze bonden hen vast en lieten hen achter. De cipiers raakten niet gewond. De gedetineerde sloeg op de vlucht met een elektrische step. De politie startte een klopjacht en waarschuwde de bevolking dat de voortvluchtige man en zijn handlangers gewapend kunnen zijn. De man zat in voorhechtenis op verdenking van zware mishandeling en drugsmisdrijven. In de Pakistanse stad Peshawar zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen nadat het dak van een lagere school instortte. Het gaat om leerlingen en één lerares. Meer dan 50 anderen raakten gewond. De school ligt in een dichtbevolkte wijk met smalle steegjes. Dat bemoeilijkt de reddingswerken. Over de precieze oorzaak van het drama is nog niets bekend. In Pakistan storten geregeld daken in, onder meer door gebrekkige veiligheidsnormen en het gebruik van slechte bouwmaterialen. Zwemmer Lucas Envaux heeft zijn eigen Belgisch record op de 1500 meter vrije slag scherper gesteld. Op de wereldbekermanche korte baan in het Kazachse Astana dook hij bijna 2 seconden onder zijn vorige bestijd, die hij begin deze maand in Baku neerzette. Envaux won de wedstrijd in 14 minuten, 33 seconden en 1400ste voor een Hongaar en een Oezbeek. We krijgen zowel zonnige perioden als wolken, bij zachte maxima tot 22 graden. Morgen starten we nog droog en wisselend bewolkt. Na de middag neemt de kans op regen toe. De temperatuur komt dan uit op zo'n 18 tot 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT.
1: Bleep IT.
0: Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek.
1: Bleep IT.
0: Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Op de E40 in Aalter is dinsdagochtend een zwaar verkeersongeval gebeurd waarbij 6 voertuigen betrokken waren. Het voertuig dat het ongeval veroorzaakte stond stil op de middenstrook. De bestuurster, een Franse vrouw, bleek bij aankomst van de politie spoorloos. Achteraf bleek ze te veel gedronken te hebben. Hulpverleningszone Zuidoost lanceert de campagne Wat te doen na een brand. Slachtoffers krijgen een folder met praktische informatie over wat ze moeten doen na een woningbrand. Er is ook een nieuwe webpagina waar de slachtoffers informatie vinden. De hulpverleningszone Zuidoost werkt met meer dan 400 brandweermensen en die werken in de omgeving van Aalst, Denderleeuw, Erpenmeren, Geraardsbergen, Haaltert, Lede en Ninoven. De Tielse slager Joran Delbare ontving maandag in het Egmond Paleis in Brussel opnieuw een nationale onderscheiding voor zijn ambachtelijk vakmanschap. Net als in 2022 werd hij bekroond als 5e beste slager van België. De erkenning komt er naar aanleiding van een nieuwe editie van de meesterschapswedstrijden. 4 gerenommeerde door de overheid erkende competities die georganiseerd worden door de verschillende vakverenigingen. Foire du Vin, de jaarlijkse wijnbeurs, strijkt van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober opnieuw neer in het fabriekspand in Roeselare. De beurs vindt ondertussen voor de 22e keer plaats. Met de feestdagen in het vooruitzicht, ideaal om heel wat topwijnen te ontdekken. Zo'n 40 exposanten zullen er aanwezig zijn. De Brugse politierechter heeft een man van 26 veroordeeld voor het veroorzaken van een verkeersongeval onder invloed. De man verloor vorig jaar de controle over het stuur van zijn voertuig in de Astridlaan in Brugge, waar hij tegen een woning belandde. Hij wil alle schade vergoeden en dat is er wel wat, zo klonk het bij de verdediging. De man werd veroordeeld tot een boete van €1.600, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 60 dagen, waarvan 45 met uitstel. Het college van burgemeester en schepenen in Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad om de vergunningen tijdelijk te schorsen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: beste radiovrienden van Radio Meteo. We zijn er.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

hadden dan het Bellamy Brothers en Mr. Odzien. Let Your Love Flow. En natuurlijk Lady Lynn. I Don't Wanna Dance Now heet van Eddie Grant. Dat allemaal in jouw feel-good uur met Engelbert Humperdinck.

uit Nederland, Tiësto en The Business. En dat allemaal in jouw feel-good uur. Met Tears for Fears nu. Everybody wants to rule the world.

0: met de hitkampioen. Hier bij Radio Meteor.
1: Eindig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

Nee, vroeger calling out your name. Als ik een top 5 lijstje mag maken met feel good hits, dan behoort dit nummer er zeker bij. En denk bij velen onder u.

0: Nederland. Een hele mooie samenwerking tussen Tino Martin en Mart Hoogkamer. De hartslag van de stad.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.

altijd een graag geziene gast bij de hitkampioen, Mr. Pitbull, in jouw Feel Good Uur. We zetten de archieven nog eens open met deze Martha Reeves en de Vandellas.

Het goede doel bij de hitkampioen. Jouw feelgooduur en alles draait om de vriendschap. Dat is toch waar? Dat is toch één feelgood natuurlijk? Vaya con Dios is er ook bij vandaag.

Lotte Kopecky heeft goud veroverd op het WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Onze toprenster is voor de derde keer wereldkampioen in de afvallingskoers. Ze liet in de laatste ronde de Japanse Yumi Kajihara achter zich. Het is al de zevende wereldtitel voor Lotte Kopecky op de piste. In Vlaanderen zijn twee patiënten overleden bij wie het Westnijlvirus was vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Tot nog toe zijn hier 14 besmettingen bevestigd. De meeste mensen die het virus oplopen worden niet ziek of krijgen hooguit griepachtige symptomen. Ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen meer kans op ernstige complicaties. De twee dodelijke slachtoffers behoorden tot die risicogroepen. In de Duitse stad Essen is een gevangene van 34 ontsnapt tijdens een doktersbezoek. Twee gemaskerde mannen overmeesterden de twee cipiers die hem begeleidden. Ze bonden hen vast en lieten hen achter. De cipiers raakten niet gewond. De gedetineerde sloeg op de vlucht met een elektrische step. De politie startte een klopjacht en waarschuwde de bevolking dat de voortvluchtige man en zijn handlangers gewapend kunnen zijn. De man zat in voorhechtenis op verdenking van zware mishandeling en drugsmisdrijven. In de Pakistanse stad Peshawar zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen nadat het dak van een lagere school instortte. Het gaat om leerlingen en één lerares. Meer dan 50 anderen raakten gewond. De school ligt in een dichtbevolkte wijk met smalle steegjes. Dat bemoeilijkt de reddingswerken. Over de precieze oorzaak van het drama is nog niets bekend. In Pakistan storten geregeld daken in, onder meer door gebrekkige veiligheidsnormen en het gebruik van slechte bouwmaterialen. Zwemmer Lucas Envaux heeft zijn eigen Belgisch record op de 1500 meter vrije slag scherper gesteld. Op de wereldbekermanche korte baan in het Kazachse Astana dook hij bijna 2 seconden onder zijn vorige bestijd, die hij begin deze maand in Baku neerzette. Envaux won de wedstrijd in 14 minuten, 33 seconden en 1400ste voor een Hongaar en een Oezbeek. We krijgen zowel zonnige perioden als wolken, bij zachte maxima tot 22 graden. Morgen starten we nog droog en wisselend bewolkt. Na de middag neemt de kans op regen toe. De temperatuur komt dan uit op zo'n 18 tot 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Crowded House, Weather With You. Een nummer dat ons eraan herinnert dat het weer niet alleen buiten, maar ook in onszelf schuilt. Of je nu zonneschijn meebrengt of een wolkje met je meedraagt, het is allemaal een deel van de reis. Donderdagmiddag, hallo met Peter en het is een mooie middag. Zowel qua weer als de muzikale energie. Soul Sister.

Nina Charles was ongeveer 21 jaar oud toen haar nummer I Love to Love in 1976 de hitlijsten bestormde. Haar zangcarrière begon echter al op haar 18e, aanvankelijk in de schaduw van bands zoals 5000 Volts. Met haar krachtige stem wist ze zich al snel te onderscheiden als solo-artieste. We maken een sprong naar 2019, een succesvolle samenwerking tussen twee grote namen uit de muziekwereld, Mark Ronson en Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informaticabeheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleepit.com.

Een productie die doet denken aan de jaren 50 en 60, maar met een moderne twist. Al spelend met clichés en overdrijving, waardoor het luchtig en amusant blijft. Het is geen diep liefdeslied, maar eerder een knipoog naar hoe snel je je hoofd kunt verliezen. Rick Guard, Stop It, I Like It. Zin in een stevige portie Eurodance? Zet je schrap, want we gaan terug naar 1996. Sash, encore une

Chuck Berry, vaak omschreven als de vader van de rock and roll, kende vele muzikale hoogtepunten. Een van zijn bekendste nummers is School Days, een klassieker die zijn stempel drukte op de vroege rockscène. In 1971 stond de Nederlandse band Shocking Blue nog volop in de belangstelling. Hoewel ze vooral bekend zijn van hun wereldhit Venus, bracht de groep ook andere nummers uit die de moeite waard zijn, zoals deze, Out of Sight, Out of Mind.

Toen Columbia Pictures in 1984 op zoek was naar een titelsong voor de nieuwe film Ghostbusters, kwamen ze uiteindelijk uit bij Ray Parker Jr., een muzikant die al naam had gemaakt met zijn band Radio en samenwerking had met Stevie Wonder, Marvin Gaye en The Temptations. Maar de opdracht bleek lastiger dan gedacht. Hoe verwerk je het woord Ghostbusters in een pakkende songtekst? Parker Jr. kreeg slechts een paar dagen tijd en de inspiratie die kwam onverwacht toen hij een reclame zag op televisie. Dat bracht hem op het idee om het nummer te benaderen als een soort jingle voor een paranormaal bestrijdingsbedrijf. Zo ontstond het iconische refrein Who You Gonna Call Ghostbusters? Imagine Dragons, Believer.

0: knallend het uur door met Direct en hun hit Wastelands, afkomstig van het album Sphinx, en je hoorde hem net in zijn geheel voorbij vliegen. Dit was Peter 5.6 op donderdag 15 oktober. Graag tot morgen.
1: Peter Monsieur. Radio.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 6 uur.

0: Op de E40 in Aalter is dinsdagochtend een zwaar verkeersongeval gebeurd waarbij 6 voertuigen betrokken waren. Het voertuig dat het ongeval veroorzaakte stond stil op de middenstrook. De bestuurster, een Franse vrouw, bleek bij aankomst van de politie spoorloos. Achteraf bleek ze te veel gedronken te hebben. Hulpverleningszone Zuidoost lanceert de campagne Wat te doen na een brand. Slachtoffers krijgen een folder met praktische informatie over wat ze moeten doen na een woningbrand. Er is ook een nieuwe webpagina waar de slachtoffers informatie vinden. De hulpverleningszone Zuidoost werkt met meer dan 400 brandweermensen en die werken in de omgeving van Aalst, Denderleeuw, Erpenmeren, Geraardsbergen, Haaltert, Lede en Ninoven. De Tielse slager Joran Delbare ontving maandag in het Egmond Paleis in Brussel opnieuw een nationale onderscheiding voor zijn ambachtelijk vakmanschap. Net als in 2022 werd hij bekroond als 5e beste slager van België. De erkenning komt er naar aanleiding van een nieuwe editie van de meesterschapswedstrijden. 4 gerenommeerde door de overheid erkende competities die georganiseerd worden door de verschillende vakverenigingen. Foire du Vin, de jaarlijkse wijnbeurs, strijkt van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober opnieuw neer in het fabriekspand in Roeselare. De beurs vindt ondertussen voor de 22e keer plaats. Met de feestdagen in het vooruitzicht, ideaal om heel wat topwijnen te ontdekken. Zo'n 40 exposanten zullen er aanwezig zijn. De Brugse politierechter heeft een man van 26 veroordeeld voor het veroorzaken van een verkeersongeval onder invloed. De man verloor vorig jaar de controle over het stuur van zijn voertuig in de Astridlaan in Brugge, waar hij tegen een woning belandde. Hij wil alle schade vergoeden en dat is er wel wat, zo klonk het bij de verdediging. De man werd veroordeeld tot een boete van €1.600, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 60 dagen, waarvan 45 met uitstel. Het college van burgemeester en schepenen in Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad om de vergunningen tijdelijk te schorsen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Fijn dat jullie luisteren naar Radio Meteor. Ik ben Remy Belaert en iedere donderdag van 18 tot 20 uur breng ik de beste klassiekers uit het verleden en de mooiste uit het heden. Benieuwd? Luister dan naar...
1: Door de jaren heen met Remy Belaert. Door de jaren heen.
2: Door de jaren heen.
1: Je hoort ons iedere week op jouw radio.

De Supremes brachten ons met You Can't Hurry Love helemaal terug naar 1966. Die heerlijke Motown-klank met die herkenbare samenzang blijft ook vandaag nog bijzonder aanstekelijk. Door de jaren heen met Remy Belaert. En vanaf vandaag geen drie nummers meer uit een hitparade uit het verleden. We draaien gewoonweg de gezelligste muziek gewoon door elkaar heen. Uiteraard maken we een flinke sprong naar vandaag. Een jonge Vlaamse artieste die de voorbije jaren enorm populair is geworden. Natuurlijk Pommelien Thijs met Atlas.

zorgde met Killer Queen voor een prachtige portie 70s rock. Een nummer vol melodie, klasse en natuurlijk die onmisbaar kenne stem van Freddie Mercury. En we draaien zich hier 2-2, de herkenbare. Van 1974 springen we naar 1991. Simply Red brengt ons met Stars naar een heel andere sfeer. Maar opnieuw met een nummer dat heerlijk vertrouwd in de oren klinkt.

Robbie Williams zorgde met de Rock DJ voor een flinke dosis energie. En die kwam dan uit het jaar 2000. Een nummer met een stevige beat dat meteen uitnodigt om mee te bewegen. Stilzitten, dat kan gewoon niet. Maar nu draaien we de klok weer een stukje terug naar de gouden jaren van de disco. De Bee Gees, die staan...

Ja, ja, dat was Lady Gaga. Bracht met Abracadabra opnieuw een stevige dosis pop en dance. Een moderne productie met veel energie en een duidelijke knipoog naar de grote dancehits van vroeger. De golden tijd van de discotheekmuziek. En nu terug naar 1982. Doe Maar was toen een van de grote namen van de Nederlandse popmuziek. We luisteren naar Is Dit Alles? Een nummer dat nog altijd heel herkenbaar klinkt.

Die zette in 1992 de dansvloer stevig in beweging met Rhythm is a Dancer. Een echte 90s hit met een beat die je na al die jaren onmiddellijk herkent. De leukste muziek die hoor je hier in door de jaren heen. En we blijven nog even internationaal, maar maken nu een zonnige muzikale uitstap naar Italië.

ABBA, die bracht ons met Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight terug naar 1979. Een onweerstaanbare combinatie van disco, een sterke melodie en natuurlijk die typische Zweedse ABBA-sound. En van Zweden in de 70s gaan we opnieuw naar een recente internationale hit. Alex Warren staat klaar met The Ordinary. Een nummer dat de voorbije tijd heel wat luisteraars wist te bereiken.

0: Een geslaagde combinatie Nederland-Vlaanderen, ofwel Flemming samen met Meteor en Niet Nodig. Dat zorgde voor een frisse, moderne, Nederlandstalige sound. Een nummer met een vlotte melodie dat helemaal thuis hoort in de muziek van vandaag. En we maken nu een sprong naar 2002. Shania Twain combineerde pop en country tot een bijzonder aanstekelijke hit. Hier komt I'm Gonna Get Ya Good.
1: Let's go.

In een moskee in Anderlecht hebben honderden mensen afscheid genomen van Nordine El Talbi, de Brusselse agent van de anti-overvalbrigade, die maandag is vermoord bij een interventie in Jette. De verdachten zouden vandaag opnieuw verhoord zijn, maar het parket wil voorlopig niet communiceren over de voortgang in het onderzoek. Wel is gemeld dat heel wat speculaties in de media niet op feiten berusten en dat er een officieel persmoment komt zodra er duidelijkheid is. Op de plaats van de moord is vanmiddag bijkomend sporenonderzoek gedaan. Koning Filip heeft in Laken Volodymyr Zelensky ontvangen op audiëntie. Het was al de vijfde ontmoeting tussen de twee. De inhoud van het gesprek blijft naar gewoonte binnen de muren van het paleis. Zelensky is in Brussel voor de Europese top, waar onder meer de financiële steun aan Oekraïne op de agenda staat. Er zou ook nog een discreet en kort onderhoud volgen met premier De Wever op verzoek van Zelensky. Vlaams onderwijsminister Demir wil dat minstens één ouder van anderstalige leerlingen op onze scholen verplicht Nederlands leert. Dat schrijft HLN. Het Vlaamse regeerakkoord voorziet al dat ouders Nederlands moeten kennen of zich engageren om het te leren, maar het kabinet van Demir werkt nu aan de concrete invulling. Er zouden ook consequenties komen voor ouders die weigeren Nederlands te leren. Het kabinet zal de details later voorleggen aan de Vlaamse regering. Hoogdag voor de Belgen op het WK op de baan in Shanghai. Na de derde wereldtitel voor Lotte Kopecky in de afvallingskoers pakte ook Lindsay de Vijlder vanmiddag een medaille. Hij pakte brons in de scratch. De Brit Bostock was daar de beste. In de Eneco-tour staat Jacob Söderqvist nog wat steviger aan de leiding. De Zweed won na de proloog nu ook de tijdrit in Tilburg. Victor Kampenaerts reed de zevende tijd. Bij de vrouwen won de Nederlandse Lieke Nooyen. Zij herovert zo de leiderstrui op Sandrine Tas. En in het veldrijden heeft Gerben Kuipers de kermiscross in Ardooien gewonnen. Bij de vrouwen won Lucinda Brands al voor het tweede jaar op rij. Blijft ook vanavond zacht met opklaringen en af en toe wat wolken. Vannacht komt er meer bewolking met mogelijk mist in de ochtend. Morgen is wat lichte regen mogelijk, maar het kwik gaat wel weer naar 19 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Een hele goede avond, Radio Meteor.
3: Fijn dat jullie luisteren naar Radio Meteor. Ik ben Remy Belaert en iedere donderdag van 18 tot 20 uur breng ik de beste klassiekers uit het verleden en de mooiste uit het heden. Benieuwd? Luister dan naar...
0: Door de jaren heen met Remy Belaert.
4: Je radio mag best iets luider.
5: Zodat iedereen kan genieten van Door de jaren heen.

We gingen meteen stevig van start met die herkenbaar gitaarriff. En een nummer dat nog altijd dezelfde energie uitstraalde als vroeger. Je hoeft eigenlijk maar een paar seconden te horen. En je weet het meteen, Survivor zette met Eye of the Tiger de toon in hiervan door de jaren heen. Leuk dat je luistert, ik beloof het. Je krijgt hier enkel de herkenbare hits van toen en nu. En van die stevige 80s sound gaan we meteen naar een heel andere sfeer. We maken een sprong naar vandaag met een nieuwe Nederlandse naam en een frisse toegankelijke productie. Tijd voor Justin de Wild met

Bij de tijd even lijkt stil te staan. Die vrolijke 60s sound blijft ontzettend herkenbaar en werkt nog altijd. De Monkees brachten ons daarnet met I'm a Believer terug naar 1966. En nu gaan we richting de 70s met wat meer gitaren en vooral heel veel energie. Glam rock op zijn best met een nummer dat nog altijd heerlijk uit de luid spreekt.

muziek van vandaag gesprongen. Een moderne productie, een jonge stem en toch een melodie die gemakkelijk blijft hangen. Shanna Spiro bracht ons Great Expectation. Een mooie hedendaagse toets in onze muzikale reis. En nu gaan we opnieuw een andere periode opzoeken. Begin de jaren 90 verscheen een nummer dat wereldwijd een enorme indruk maakte. Die gitaar, die bijzondere stem en die typische sfeer van R.E.M. Je hoort nu Losing My Religion.

Die halve samenzang en dat vrolijke ritme dring je onmiddellijk terug naar de 70s. Sugar Baby Love van de Rubettes was daarnet weer zo'n plaat die eigenlijk al na de eerste noten herkent. En dat klinkt heerlijk vertrouwd. En we draaien zich hier 2-2, de herkenbare. En nu maken we het even helemaal Nederlandstalig. Een warme Vlaamse stem en een song die door de jaren heen alleen maar meer betekenis heeft gekregen. Enige tijd nog een hit voor Meteor, maar dit is de originele Louis.

Van een Vlaamse klassieker naar een heel moderne stem. Teddy Swims bracht daarnet met de Mr. Know-it-all die krachtige, soulvolle sound waar hij zo herkenbaar mee geworden is. Een mooie hedendaagse afwisseling in onze playlist. Inderdaad, gouden ouwe en nu en af een nieuwe. Dat moet kunnen in een programma zoals door de jaren heen. En we zetten de klok opnieuw een flink terug in de tijd. Synthesizers, een onweerstaanbare refrein en een videoclip die bij velen nog altijd op het netvlies gebrand staat. We gaan naar de jaren 80 met AHA en een van hun grootste Take On.

kreeg je daarnet te horen. Stay van Shakespeare's Sister had iets mysterieus en tegelijk heel kwetsbaars. Begin jaren 90 werd het een enorme hit. En het blijft zo'n nummer dat meteen je aandacht grijpt. Leuk dat je bij ons bent. Hier hoor je ze, de herkenbare dag en nacht. En we maken opnieuw een sprong terug in de tijd naar de jaren 70. Een lichte, melodieuze song van een vertrouwde Nederlandse stem. Albert West neemt ons mee samen met Ginny Come Lately.

kregen we daarnet een frisse Vlaamse toets. Niels, de stadsbader, laat horen dat de Nederlandstalige pop of commerciële muziek ook vandaag nog volop zijn plaats geeft. En nog steeds bijzonder gewild is, vooral bij de jongere luisteraars. En nu een stevige sprong terug naar de jaren 80. Deze volgende plaat kreeg natuurlijk ook een extra duwtje dankzij de film Back to the Future. Een fantastische soundtrack en een grote hit tegelijk. Huey Lewis en The News zijn hier met hun Power of Love.

0: Texas, Say What You Want. Een nummer met die typische warme sound en natuurlijk de herkenbare stem van Charlene. Dat was een mooie herinnering aan de tweede helft van de jaren 90. En we gaan terug naar Nederland, naar de jaren 70. Een titel die meteen beelden oproept van lange dagen van zon- en vakantieherinneringen. En voor zij die positief redeneren, binnen een achttal maanden is het terug zomer. Dit was het door de jaren heen.
1: De grootste klassiekers.
2: De beste nieuwe.
1: En de leukste Nederlandstaligen.
2: Door de jaren heen met Remy Belaert.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 8 uur.

0: Op de E40 in Aalten is dinsdagochtend een zwaar verkeersongeval gebeurd waarbij 6 voertuigen betrokken waren. Het voertuig dat het ongeval veroorzaakte stond stil op de middenstrook. De bestuurster, een Franse vrouw, bleek bij aankomst van de politie spoorloos. Achteraf bleek ze te veel gedronken te hebben. Hulpverleningszone Zuidoost lanceert de campagne Wat te doen na een brand. Slachtoffers krijgen een folder met praktische informatie over wat ze moeten doen na een woningbrand. Er is ook een nieuwe webpagina waar de slachtoffers informatie vinden. De hulpverleningszone Zuidoost werkt met meer dan 400 brandweermensen en die werken in de omgeving van Aalst, Denderleeuw, Erpenmeren, Geraardsbergen, Haaltert, Lede en Ninove. De Tielse slager Joran Delbare ontving maandag in het Egmond Paleis in Brussel opnieuw een nationale onderscheiding voor zijn ambachtelijk vakmanschap. Net als in 2022 werd hij bekroond als 5e beste slager van België. De erkenning komt er naar aanleiding van een nieuwe editie van de meesterschapswedstrijden, 4 gerenommeerde door de overheid erkende competities die georganiseerd worden door de verschillende vakverenigingen. Foire du Vin, de jaarlijkse wijnbeurs, strijkt van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober opnieuw neer in het fabriekspand in Roeselare. De beurs vindt ondertussen voor de 22e keer plaats. Met de feestdagen in het vooruitzicht, ideaal om heel wat topwijnen te ontdekken. Zo'n 40 exposanten zullen er aanwezig zijn. De Brugse politierechter heeft een man van 26 veroordeeld voor het veroorzaken van een verkeersongeval onder invloed. De man verloor vorig jaar de controle over het stuur van zijn voertuig in de Astridlaan in Brugge, waar hij tegen een woning belandde. Hij wil alle schade vergoeden en dat is er wel wat, zo klonk het bij de verdediging. De man werd veroordeeld tot een boete van 1600 euro, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 60 dagen, waarvan 45 met uitstel. Het college van burgemeester en schepenen in Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad om de vergunningen tijdelijk te schorsen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

In een moskee in Anderlecht hebben honderden mensen afscheid genomen van Nordine El Talbi, de Brusselse agent van de anti-overvalbrigade, die maandag is vermoord bij een interventie in Jette. De verdachten zouden vandaag opnieuw verhoord zijn, maar het parket wil voorlopig niet communiceren over de voortgang in het onderzoek. Wel is gemeld dat heel wat speculaties in de media niet op feiten berusten en dat er een officieel persmoment komt zodra er duidelijkheid is. Op de plaats van de moord is vanmiddag bijkomend sporenonderzoek gedaan. Koning Filip heeft in Laken Volodymyr Zelensky ontvangen op audiëntie. Het was al de vijfde ontmoeting tussen de twee. De inhoud van het gesprek blijft naar gewoonte binnen de muren van het paleis. Zelensky is in Brussel voor de Europese top, waar onder meer de financiële steun aan Oekraïne op de agenda staat. Er zou ook nog een discreet en kort onderhoud volgen met premier De Wever op verzoek van Zelensky. Vlaams onderwijsminister Demir wil dat minstens één ouder van anderstalige leerlingen op onze scholen verplicht Nederlands leert. Dat schrijft HLN. Het Vlaamse regeerakkoord voorziet al dat ouders Nederlands moeten kennen of zich engageren om het te leren, maar het kabinet van Demir werkt nu aan de concrete invulling. Er zouden ook consequenties komen voor ouders die weigeren Nederlands te leren. Het kabinet zal de details later voorleggen aan de Vlaamse regering. Hoogdag voor de Belgen op het WK op de baan in Shanghai. Na de derde wereldtitel voor Lotte Kopecky in de afvallingskoers pakte ook Lindsay de Veilder vanmiddag een medaille. Hij pakte brons in de scratch. De Brit Bostock was daar de beste. In de Eneco Tour staat Jacob Söderqvist nog wat steviger aan de leiding. De Zweed won na de proloog nu ook de tijdrit in Tilburg. Victor Kampenaerts reed de zevende tijd. Bij de vrouwen won de Nederlandse Lieke Nooyen. Zij herovert zo de leiderstrui op Sandrine Tas. En in het veldrijden heeft Gerben Kuipers de kermiscross in Ardooien gewonnen. Bij de vrouwen won Lucinda Brands al voor het tweede jaar op rij. Blijft ook vanavond zacht met opklaringen en af en toe wat wolken. Vannacht komt er meer bewolking met mogelijk mist in de ochtend. Morgen is wat lichte regen mogelijk, maar het kwik gaat wel weer naar 19 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Controller Project. Magic Sound Radio.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be. Het is 10 uur.

Afleiding achter het stuur door gsm-gebruik of andere handelingen blijft een groot probleem in ons verkeer. Dat tonen cijfers van de tweedaagse Focus on the Road-actie van federale en lokale politie onlangs. Daarbij zijn meer dan 2500 mensen betrapt en ruim 900 rijbewijzen meteen ingetrokken. De controles vonden plaats op 225 plaatsen verspreid over het land. Er komt geen live-uitzending van de executie van een terrorist die 17 jaar geleden 13 Amerikaanse militairen doodschoot. Dat schrijft president Trump op Truth Social. Dat was eigenlijk wel de bedoeling, maar Trump komt daar nu op terug. De man, een voormalig legerarts van Palestijnse origine, verwoordde in 2009 13 ongewapende militairen, naar eigen zeggen om moslims wereldwijd te beschermen tegen Amerikaans geweld. Familieleden van de slachtoffers mogen de executie door een vuurpeloton wel ter plaatse in Texas meemaken. Het is de eerste militaire terechtstelling in de VS in meer dan 45 jaar. In Brussel heeft Oekraïnse president Zelensky een onderhoud gehad met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Er is gesproken over de verdere militaire steun aan Oekraïne. Doordat Rusland de aanvallen opvoert, is die steun volgens Zelensky hard nodig, vooral voor luchtverdediging en munitie. Eerder op de dag was Zelensky op audiëntie ontvangen bij koning Filip. Op vrijdag neemt hij ook nog deel aan de Europese top. En de zogeheten schrikkelseconde verdwijnt. Dat hebben wetenschappers beslist op een conferentie in Versailles. In 1972 was die seconde ingevoerd om de exacte tijd die atoomklokken aangeven te doen overeenkomen met de werkelijke duur van een dag op aarde. Want die is niet altijd precies 24 uur. Maar de regeling zorgde steeds vaker voor problemen met computersystemen en satellieten. Wetenschappers vinden het beter te wachten tot beide tijdsmetingen precies 1 uur zullen verschillen. Klein detail, dat is dus pas over honderden jaren. De nacht is licht bewolkt met kans op mist tegen de ochtend en minima rond 10 graden, in de Ardennen kouder. Daarna opnieuw een zeer zachte dag, temperaturen tot 19 graden.

0: ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Afleiding achter het stuur door gsm-gebruik of andere handelingen blijft een groot probleem in ons verkeer. Dat tonen cijfers van de tweedaagse Focus on the Road-actie van federale en lokale politie onlangs. Daarbij zijn meer dan 2500 mensen betrapt en ruim 900 rijbewijzen meteen ingetrokken. De controles vonden plaats op 225 plaatsen verspreid over het land. Er komt geen live-uitzending van de executie van een terrorist die 17 jaar geleden 13 Amerikaanse militairen doodschoot. Dat schrijft president Trump op Truth Social. Dat was eigenlijk wel de bedoeling, maar Trump komt daar nu op terug. De man, een voormalig legerarts van Palestijnse origine, verwoordde in 2009 13 ongewapende militairen, naar eigen zeggen om moslims wereldwijd te beschermen tegen Amerikaans geweld. Familieleden van de slachtoffers mogen de executie door een vuurpeloton wel ter plaatse in Texas meemaken. Het is de eerste militaire terechtstelling in de VS in meer dan 45 jaar. In Brussel heeft Oekraïnse president Zelensky een onderhoud gehad met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Er is gesproken over de verdere militaire steun aan Oekraïne. Doordat Rusland de aanvallen opvoert, is die steun volgens Zelensky hard nodig, vooral voor luchtverdediging en munitie. Eerder op de dag was Zelensky op audiëntie ontvangen bij koning Filip. Op vrijdag neemt hij ook nog deel aan de Europese top. En de zogeheten schrikkelseconde verdwijnt. Dat hebben wetenschappers beslist op een conferentie in Versailles. In 1972 was die seconde ingevoerd om de exacte tijd die atoomklokken aangeven te doen overeenkomen met de werkelijke duur van een dag op aarde. Want die is niet altijd precies 24 uur. Maar de regeling zorgde steeds vaker voor problemen met computersystemen en satellieten. Wetenschappers vinden het beter te wachten tot beide tijdsmetingen precies 1 uur zullen verschillen. Klein detail, dat is dus pas over honderden jaren. De nacht is licht bewolkt met kans op mist tegen de ochtend en minima rond 10 graden, in de Ardennen kouder. Daarna opnieuw een zeer zachte dag, temperaturen tot 19 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Drifting on a path to another twilight. Be my guest to get on.

Afleiding achter het stuur door gsm-gebruik of andere handelingen blijft een groot probleem in ons verkeer. Dat tonen cijfers van de tweedaagse Focus on the Road-actie van federale en lokale politie onlangs. Daarbij zijn meer dan 2500 mensen betrapt en ruim 900 rijbewijzen meteen ingetrokken. De controles vonden plaats op 225 plaatsen verspreid over het land. Er komt geen live-uitzending van de executie van een terrorist die 17 jaar geleden 13 Amerikaanse militairen doodschoot. Dat schrijft president Trump op Truth Social. Dat was eigenlijk wel de bedoeling, maar Trump komt daar nu op terug. De man, een voormalig legerarts van Palestijnse origine, verwoordde in 2009 13 ongewapende militairen naar eigen zeggen om moslims wereldwijd te beschermen tegen Amerikaans geweld. Familieleden van de slachtoffers mogen de executie door een vuurpeloton wel ter plaatse in Texas meemaken. Het is de eerste militaire terechtstelling in de VS in meer dan 45 jaar. In Brussel heeft Oekraïnse president Zelensky een onderhoud gehad met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Er is gesproken over de verdere militaire steun aan Oekraïne. Doordat Rusland de aanvallen opvoert, is die steun volgens Zelensky hard nodig, vooral voor luchtverdediging en munitie. Eerder op de dag was Zelensky op audiëntie ontvangen bij koning Filip. Op vrijdag neemt hij ook nog deel aan de Europese top. En de zogeheten schrikkelseconde verdwijnt. Dat hebben wetenschappers beslist op een conferentie in Versailles. In 1972 was die seconde ingevoerd om de exacte tijd die atoomklokken aangeven te doen overeenkomen met de werkelijke duur van een dag op aarde. Want die is niet altijd precies 24 uur. Maar de regeling zorgde steeds vaker voor problemen met computersystemen en satellieten. Wetenschappers vinden het beter te wachten tot beide tijdsmetingen precies 1 uur zullen verschillen. Klein detail, dat is dus pas over honderden jaren. De nacht is licht bewolkt met kans op mist tegen de ochtend en minima rond 10 graden, in de Ardennen kouder. Daarna opnieuw een zeer zachte dag, temperaturen tot 19 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Wij arriveerden bij een meer. Zij vloog nu sneller op en neer. Ik bleef toen staan, ze keek me aan.

Afleiding achter het stuur door gsm-gebruik of andere handelingen blijft een groot probleem in ons verkeer. Dat tonen cijfers van de tweedaagse Focus on the Road-actie van federale en lokale politie onlangs. Daarbij zijn meer dan 2500 mensen betrapt en ruim 900 rijbewijzen meteen ingetrokken. De controles vonden plaats op 225 plaatsen verspreid over het land. Er komt geen live-uitzending van de executie van een terrorist die 17 jaar geleden 13 Amerikaanse militairen doodschoot. Dat schrijft president Trump op Truth Social. Dat was eigenlijk wel de bedoeling, maar Trump komt daar nu op terug. De man, een voormalig legerarts van Palestijnse origine, verwoordde in 2009 13 ongewapende militairen, naar eigen zeggen om moslims wereldwijd te beschermen tegen Amerikaans geweld. Familieleden van de slachtoffers mogen de executie door een vuurpeloton wel ter plaatse in Texas meemaken. Het is de eerste militaire terechtstelling in de VS in meer dan 45 jaar. In Brussel heeft Oekraïense president Zelensky een onderhoud gehad met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Er is gesproken over de verdere militaire steun aan Oekraïne. Doordat Rusland de aanvallen opvoert, is die steun volgens Zelensky hard nodig, vooral voor luchtverdediging en munitie. Eerder op de dag was Zelensky op audiëntie ontvangen bij koning Filip. Op vrijdag neemt hij ook nog deel aan de Europese top. En de zogeheten schrikkelseconde verdwijnt. Dat hebben wetenschappers beslist op een conferentie in Versailles. In 1972 was die seconde ingevoerd om de exacte tijd die atoomklokken aangeven te doen overeenkomen met de werkelijke duur van een dag op aarde. Want die is niet altijd precies 24 uur. Maar de regeling zorgde steeds vaker voor problemen met computersystemen en satellieten. Wetenschappers vinden het beter te wachten tot beide tijdsmetingen precies 1 uur zullen verschillen. Klein detail, dat is dus pas over honderden jaren. De nacht is licht bewolkt met kans op mist tegen de ochtend en minima rond 10 graden, in de Ardennen kouder. Daarna opnieuw een zeer zachte dag, temperaturen tot 19 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.